Alsjeblieft, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

En de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstratie.

demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer overwegend

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Feuerweer.
5: Pierre, jij en Zoet vermoeden serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugendkrets of zit een auto gans in één?
4: Dat is verrucht niet zo fijn.
5: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
4: Die maken hem wel nu. Die van Moors fijn, dat jammer in aardig.
5: Bel gewoon 043 6 09 09 09.
4: Nee, dat is beslist geen geluid.

0: Dijk.
1: Jos en Pierre, die kennen Raymond tot dat verrek.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd.

De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.

Bursting at the seams.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dat zin van weer, dat zin van weer. Jos en Pierre van de Feuer weer.
2: Pierre, C en Zoet vermoeden serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
3: Dat is verrucht niet zo fijn.
2: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
3: Die maken hem wel nu, die van Moors fijn, dat jammer niet aardig.
2: Bel gewoon 043 6 09 09 09.
3: Nee, dat is beslist geen leuk.

0: kopiëren, die kennen Raymond tot dat verrek. Dat dan.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De

Consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: barbecue time!
1: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Feuer weer.
5: Pierre, zij en Zoet, we moeten serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
4: Dat is voor u niet zo fijn.
5: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
4: Die maken hem wel nu. Die van Moors fijn, dat jammer niet aardig.
5: Bel gewoon 043 6 09 09 09.
4: Nee, dat is beslist geen...

0: Jos en Pierre die kennen Raymond tot dat van Rick.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Pierre, heb ze het al gewerkt?
1: Nee, ik heb het warmpraten gedaan, Jos.
0: De Moors uit Valkenburg, die wil alweer een commercial laten opnemen.
1: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
0: Ja, en dat de Verio Fokwa garantie heeft, dat weet ook iedereen.
1: En tot ze dan een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
0: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
1: Moorsautoschade.nl.
0: Dat kent ook digitaal, Jos.
2: Digitaal, Pierre.
0: Digitaal.
2: Ja. Oh.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishay, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo. Plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervlees Al Hendricks.
1: Pierre, heb ze het al gewerkt?
2: Nee, ik heb het warmbraden gedaan, Jos.
1: De Moors uit Valkenburg, die wilde alweer een commercial lotten opnemen.
2: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
1: Ja, en tot de Verjoor Fokwa garantie, dat weet ook iedereen.
2: En tot ze dat een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
1: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
2: Moorsautoschade.nl. Dat kent ook digitaal, Jos.
1: Digitaal, Pierre.
2: Digitaal?
1: Ja. Oh.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
8: De ideale combinatie van muziek en informatie.
9: Canisius tussen je oren.

0: was de Duitse Peter Kent, wat er in 1981 naar de hitparades inzong. It's a real good feeling.
1: De gezelligste muziekmix.
0: En de lokale fractie van Volt ziet niks in het eventueel plaatsen van zogenoemde vijandelijke architectuur in winkelcentrum Moza Forum in Maastricht. De partij denkt dat het afspelen van klassieke muziek beter werkt tegen overlastgevers. Ja, die hebben natuurlijk helemaal niks met klassieke muziek. En hoor je misschien wel binnenkort de hele dag André Rieu in het Moza Forum. Vandaag woensdag 6 mei. Ik zeg weer een hele goede middag. Een heel smakelijk eten als je aan de tafel zit. Dit is weer een nieuwe aflevering van Canisius de Jore. Met natuurlijk ook straks nog potje dansen. Misschien heb je zelf nog een leuke suggestie. Dan even een mail sturen naar harold@rtvmaastricht.nl. En voor de rest natuurlijk nog een lekkere muziekmix. Dit is BTS.

De hit inmiddels van BTS en Swim. En de provinciale weg tussen Margraat en Kadir en Keer gaat vanaf 1 juni enkele weken dicht. Dat is het gevolg van werkzaamheden die er gaan plaatsvinden. Het wegdek is namelijk aan vernieuwing toe. Daarnaast worden op sommige plekken geleiderrails langs de weg geplaatst. In principe is er 2 weken voor de werkzaamheden uitgetrokken. Maar op de borden die de wegafsluiting aangeven staat 19 juni als einddatum. Zodat er nog een week uitloopmogelijkheid is als het weer tegenzit. Het doorgaand verkeer die wordt omgeleid via de A79 en de A76. Lokaal verkeer kan dan omrijden via Valkenburg. Louis Fonsi en Eros Ramazzotti. Per la strada una canzone.

Nog wat zon om de radio met deze van Eros Ramazzotti samen met Louis Fonsi en Per La Strada Una Canzone. Want het weer, ja, voor vandaag ziet het er niet zo heel goed uit. Het is vandaag bewolkt en er zijn langdurige perioden met regen. Bij een matige noordenwind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit de 10 graden.

Vorig jaar stond hij nog met zijn 76 jaar in de Ziggo Dome voor een uitverkochte concert. Draaide ik deze van Lionel Richie. En natuurlijk All Night Long op deze woensdag, vandaag 6 mei. Maar nog even snel kijken in de agenda. Dan zie ik dat er vandaag onder meer de internationale anti-dieetdag is. De internationale dag van de lach. En is vandaag ook de dag van het vrije woord. 11:15 geweest. We gaan het potje dansen. De dag van de lach. Ik heb nog een hele leuke plaat voor je uitgezocht. Is dit Tanja Lash en Die Immer Lacht.

Sinds de film over het leven van Michael Jackson is het weer een beetje wat populair om van Michael Jackson te houden. Draaide ik Thriller. RTV Maastricht weer. Het weer is vandaag bewolkt en er zijn langdurige perioden met regen. Bij matige noordenwind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 10 graden. In de namiddag en avond wordt het van het noorden uit droog. Donderdag en vrijdag wordt het droog, zonniger en iets warmer met vrijdag 18 à 19 graden als maximum. Komend weekend wordt het in Limburg naar verwachting warm lenteweer met maxima van 22 à 23 graden. Bij matig briesje uit een richting tussen oost en zuid. De lucht wordt vochtiger dan morgen en vrijdag en op het warmst van de dag ontstaat verspreid in Limburg een aantal regen- of onweersbuien. Waarschijnlijk koelt het begin volgende week weer iets af. RTV Maastricht met Suzanne Freek voor je klaarstaan. Dit is 100 keer.

Suzanne en Freek draaiden ik in 100 keer. En op zaterdag 9 mei aanstaande organiseert het Limburgse Landschap een excursie van ongeveer 2 uur in het natuurontwikkelingsgebied IJsderBeemden. Vertrekken is om 10 uur vanaf de parkeerplaats aan de Trichterweg Kasteellaan in IJsden. Honden kunnen in verband met de aanwezige grote grazers niet mee. Voor tickets en meer informatie kun je terecht op de website limburgs-landschap.nl. Limburgs-landschap.nl. Met Bruno Mars op de radio en Risk It All. En strakjes voor je klaarstaan de verjaardagen van vandaag.

0: Heren, nog een keer even doen. Dan allereerst de Poen, Daan en ik van de mannen van Oedenix. Op deze woensdag, vandaag 6 mei. Dit zijn de verjaardagen van vandaag.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: De verjaardag van Kelly van der Veer, Nederlandse transseksueel, 46. Danny Lansaat, voetballer, 50. George Clooney, Amerikaans acteur, 65. Tony Blair, voormalige Britse premier, 73. Gerrit Zalm, voormalig politicus, 74. En Bob Seger, 81.

In Duitsland, Amerika was dit zijn grootste hit. Bob Seger draaide ik samen met de Silver Bullet Band Against the Wind. En Bob Seger is vandaag jarig, vandaag 81. Misschien nog even leuk om te vermelden. In het achtergrondkoortje werd meegezongen door onder meer Glenn Frey van de Eagles. Straks in de volgende uur ook weer terug naar de top 40. Doe ik vandaag met 3 platen uit de top 40 van 6 mei 1970. RTV Maastricht, dit is Blind Melon en No Rain.

misschien, heel misschien, dat het nog een hit gaat worden. Draaide ik deze van Shabuzi en Born to Die. En op initiatief van de exploitanten van de Servaaskermis mogen 100 uitgenodigde kinderen via Stichting Traject komende vrijdag gratis als eerste gebruik maken van de attracties. Van 4 tot 6 uur kunnen zij genieten van het aanbod van de kermis. De kermis start komende vrijdag en zal tot zondag 17 mei op het Vrijthof blijven staan. De officiële opening is bij de breakdance attractie. Wethouder Johan Pas zal daarbij aanwezig zijn. Ook zal de opening muzikaal begeleid worden door onder meer het Maastrichts regiment. Deken Duitsenberg van de Sint-Servaas en Pasadiek, die zegent de kermis. Willy Dans en Mart Hoogkamer.

Billy Dans samen met Mart Hoogkamer en Grappie Sappie. En is het vandaag in het verleden van, even kijken, 1994... dat officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland wordt geopend. Zo meteen een dubbeldraai, twee plaatjes die wel iets met een tunnel te maken hebben. En is het vandaag ook nog de sterfdag van Viola Wills. Tot aan 1 uur, gonna get along without you now.

0: Maar gewoon shit, dat werd ook iedereen.
1: En tot ze dat een leerlauto kreeg, dat werd ook iedereen.
0: En dat telefoonnummer, dat kende iedereen dreumen. 043-609-0909.
1: Moorsautoschade.nl. Dat kent ook digitaal, Jos.
0: Digitaal, Pierre.
1: Digitaal?
0: Ja. Oh.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
6: De ster van de stad, altijd dichtbij. TV Maastricht.
7: Ook vandaag weer een lekkere muziekmix. Canisius tussen je oren.

The Tunnel of Love, vandaag in dubbel draai. Twee platen met dezelfde titel, maar toch twee hele andere liedjes. Bruce Springsteen hoorde je voorbij komen met daarvoor nog The Dire Straits. Ja, de Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II openen 6 mei 1994 officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland.

natuurlijk ook straks weer drie platen uit de top 40. Daarvoor ga ik vandaag terug naar de top 40 van 6 mei 1970. Maar ook vandaag weer een cryptische omschrijving van de drie platen wat je straks even voor 2 uur voorbij hoort komen. Jong, veelbelovend, maar wel zwart, leefde juffrouw Ninette in het diepe zuiden. Jong, veelbelovend, maar wel zwart, leefde juffrouw Ninette in het diepe zuiden.

Helemaal nieuw, deze van Jim Gardner en Better Man. En de felicitaties die gaan nog even naar Dance Spirit uit Partij. Die heeft op het EK Eurodance 2026 in het Belgische Malmedy een bronzen medaille behaald met de Shadows Garden Polka Small Group in de hoofdklasse. Het toernooi bracht de Europese topgroepen samen. We zijn trots en dankbaar voor de inzet van onze dansers, trainsters en supporters. Laat Rianne Anneveld namens Dance Spirit Partij weten. BFI, why not jazz?

Duo XL en wat ik zou willen op deze 6 mei. Ja, ik zei het al eerder, vandaag in 1994 openen François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. In Nederland wordt vandaag in het verleden van 2002 de politicus Pim Fortuyn vermoord en Tom Dumoulin. Die wint 6 mei 2016 de proloog van de Ronde van Italië 2016 in Apeldoorn. Tot je lager. Het was

0: ballet.
1: Ja, de werkelijkheid is natuurlijk vele malen anders in tegenstelling tot de film. Toontje Lager draaide ik uit 1982 en net als in de film. Met strakjes nog het uitgebreide weerbericht. Misschien gaat nog een heel klein beetje wat zon schijnen op deze regenachtige woensdagmiddag. Zometeen nog voor je onderweg, Cimino Rossi en Miu Bien. Deze van de Brothers Johnson. Dit is Stamp.

0: Bien, hoor je, van Cimino Rossi.
1: RTV Maastricht weer.
0: Het weer, het is vandaag bewolkt en er zijn langdurige perioden met regen. Bij matige noordenwind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 10 graden. In de namiddag en avond wordt het van het noorden uit droog. Donderdag en vrijdag wordt het droog, zonniger en iets warmer. Met vrijdag 18 à 19 graden als maximum. Komend weekend wordt het in Limburg naar verwachting warm lenteweer. Met maxima van 22 à 23 graden. Bij een matig briesje aan de richting tussen oost en zuid. De lucht wordt vochtiger dan morgen en vrijdag. En op het warmst van de dag ontstaat verspreid in Limburg een aantal regen- of onweersbuien. Waarschijnlijk koelt het begin volgende week iets af. Aan deze plaat is eigenlijk weer helemaal terug van weg geweest in de hitparades. Dit is Ray, Where Is My Husband?

Jan Beens wordt deze plaat weer schijnbaar veel gedraaid op de Nederlandse radio. Ray, Where Is My Husband? Woensdag 6 mei, strakjes nog terug naar de top 40 voor vandaag 6 mei 1970. Met ook vandaag natuurlijk weer een cryptische omschrijving. Jong, veelbelovend, maar wel zwart, leefde juffrouw Ninette in het diepe zuiden. Zometeen ook José Villevoix op de radio, na Roxette.

0: Ja, dankjewel. Ik vind die chic draaideken van Roger Villefoy. Een festival Focales is verplaatst van de herfst naar late voorjaar. De kaartverkoper voor het 10-daagse Zuid-Limburgse muziekfestival is zaterdag 25 april van start gegaan. Het internationale festival voor vocale muziek vindt voor het eerst plaats aan het eind van de lente. Van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni zijn er op 8 locaties rond Maastricht en Vaals concerten door topmuzici en aanstormend talent. Het programma telt vocale werken van ver weg en dichtbij huis. Voor meer informatie kun je terecht op de website festivalvocales.nl.
1: De ideale combinatie van muziek en informatie. Canisius tussen je oren. Yeah.

Als je voicemail hebt, dan beluister hem en bel de mensen terug, zou ik willen zeggen. Ronde Eendraadijk en voicemail, de nieuwe plaat. Met vanavond ook weer een nieuwe aflevering van Radio Hilario met Jos en Mali. Is er ook weer de herhaling van Entre Nous en Student Radio Maastricht vanaf 10 uur. Peter de Koning, dus altijd lente. Het is altijd...

Deze week kreeg ik nog een e-mail van de tandarts. Het is wat tijd voor de periodieke controle. Alleen, wacht een weekje of twee, ben ik even op vakantie. En dan lijkt het me niet zo handig om van tevoren nog even naar de tandarts te gaan. Want je hebt nooit tandpijn, alleen als je natuurlijk bij de tandarts bent geweest. Daar had ik deze grote hit uit 1995 van Peter de Koning. Met nu nog 3 platen uit de top 40 van vandaag 6 mei 1970. Met ook vandaag weer een cryptische omschrijving. Jong, veelbelovend, maar wel zwart leefde juffrouw Ninette in het diepe zuiden. Jong, veelbelovend, maar wel zwart leefde juffrouw Ninette in het diepe zuiden. 3 platen uit de top 40 van vandaag 1970 met op nummer 3 Bob en Marcia en Young, Gifted and Black. Op nummer 2 hoor je de Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette. En op nummer 1 het instrumentale Rob Hoeke en Down South. Bedankt weer voor het luisteren. Nog een hele fijne woensdag. Veel plezier bij de collega's en graag weer tot morgen.

0: Call Bimo's Autoschade.
1: Wel ja, Jos. Wie denk, heb ze nou in de prak gereden? We toch niet dat ze dan op Tiger gaan schelen?
0: Wieso? Moos Autoschade maakt toch immer weer het schoonste van? Iedere keer een alleen auto. Vier jaar Fokwa garantie. Fokwa? Fokwa.

0: Nou.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
3: Meneer, mag ik...
2: Steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.

0: kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hesi.eu.
1: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Moors autoschade.
1: Ben ja, Jos.
0: Ik denk, heb ze nou in de prak gereden? We toch niet dat ze dan op Tiger gaan zeilen? Wie zo?
1: Moors autoschade maakt toch helemaal weer geen chance van. Iedere keer een alleen auto. Vier jaar Fokwa garantie.
0: Fokwa?
1: Fokwa.

0: kade.nl.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal

onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper. Brentolie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hey Jos!
1: Sorry, ik ga me niet aan het rillen.
0: Met Jaapje, recht mijn hoes in, stomme knuppel.
1: Ik zocht dat bocht te laat.
0: En wij gaan dat nu weer allemaal oplossen.
1: Ja, bel die seksleen, Jos.
0: Wat hé?
1: Ja, de wetswaarde van Valkenberg.
0: Moos autoschade.
1: Ja, nee, dat maakt de auto toch weer als nu? Met 4 jaar fokwagarantie en een gratis leenauto.
0: Ja, maar mijn moer dan, Pierre.
1: En wat wordt dat nummer ook alweer van Moos autoschade?
0: 043-609-09-09. Zeg, Pierre.
1: Ja, Jos.
0: Als je toch top bent, dan laten de bullen zo even hoe deuken.
1: Doen die dat ook dan, hè?
2: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer €8 miljoen aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen, omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personen. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen, omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië.

personeelsleden gedood. Twee andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Pogba garantie en dan een gratis Liano.
1: Ja, maar mijn broer dan, Pierre.
0: En wat wordt dat nummer ook alweer van Moors Autoschade?
1: 043-609-09-09. Zeg, Pierre.
0: Ja, Jos.
1: Als je toch top is, dan laten de bullen zo even uitdrukken.
0: Doen die dat ook dan, hè?
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Barbecue time!
3: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio.

voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.

Je luistert naar Radio Hilario. Elke woensdag tussen 6 en 7 bij RTV Maastricht.

0: Ik weet niet wat het nu is. Is het nu een alarm of is het nu een kermisattractie? Ik heb het me afgevraagd. Voor mij is het altijd een kermisattractie geweest.
1: Nou, voor mij geluid... niet.
0: Dat vind ik niet?
1: Nee, ik vind het echt of een alarm of je een begin.
0: Ja, ik heb dat niet gehad.
1: Cody, wat vind je? Alarm of kermis?
2: Ja, ik zag ook een alarm, ja.
1: Alarm, hè?
0: Misschien is het wel alarm op een kermis.
1: Dat kan.
2: Zal het zien, ja.
0: Ja, dan hebben ze het alle twee ondervangen. Maar ik ben nog gehoord, die zat in de swingmill vreugde en dan draaide die plaat en ik vond het zo spannend. En die ging dan heel erg hel en dan was dan een touwtrekje en dan komt ze kort erbij degene die achter zich zat, nee, die voor zich zat aan.
1: Ja?
0: Ja, wel een heel gek apparaat eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het open staat überhaupt. Swingmill.
1: Nuts van Guurt.
0: Met een ruk zat ze aan de boetekant, dat draaide heel snel, heel snel rond. En dan moest een touw vastpakken en dan kon zich nog wat meer snelheid geven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ik heb wel de rups met zo'n... de honk ook in het midden, hè, van die rups, of niet?
0: Dat heb ik eerlijk gezegd niet gezien.
1: Nee, dan vergis ik me

0: ding, maar drops nee. Ook wel snel, hè?
1: Ja, dat heb ik wel gehuurd van
0: Leuk. Een op en af.
1: Maar en drops waren altijd met andere dingen bezig, want die drops ging touw.
0: Ah, wat ik zie staan is het touw, hoor.
1: Andere dingen.
0: Kiet dat gezicht?
1: Ja.
0: Ja, maar.
1: Maakt dat niet zo zeggen?
0: Ze is het gezicht, vader.
2: Ja, ik zie hem, ja. Zeker.
0: Stoute dingen in de rups doen, hè?
1: Ja, dat van worden rups, toch?
0: Ja, ik dicht dat niet, hoor. Bij mij bleef die kabel groen open.
1: Bij die bleef de kabel open?
0: Ja.
1: En die was helemaal onbetrouwbaar, dat zal wel, ja.
0: Nee, boer,
1: ja,
0: echt
1: die
0: niet.
1: Koos van het NW had je naar de andere gedaan, denk ik. Ja, dat
0: soms wel. Never ging altijd naar Ami. Ging altijd met mijn zuster kijken naar de kermisjongens, want die vond het voor heel interessant.
1: Mm.
0: Vond voor echt zo'n knappe jongens, zo'n kermisstoere kermisjongens. Vond het wel leuk.
1: Oh, kijk.
0: Goedenavond, Cody.
2: Goedenavond, Mali.
1: Ja, het is weer bij de kermis.
0: Net in Jos, zeg je niks.
1: Stel al, we zien elkaar hier een dag al. Kom op, man.
0: God. Kermis, ja.
1: Stel op al.
0: Ja, stel op. Een goede kermis heb ik gezien.
1: Een hele goede.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wauw, als ze daar in zit, dan gaan ze hem niet. Dat neem ik echt heel akelig.
1: Ja.
0: Dat goed hoeg geval. Ik weet niet wie het heet, maar het is echt heel hoeg.
1: Hoeg geval heet dat, geloof ik.
0: Hoeg geval, het hoeg geval. Ja. Zal voor
1: een
0: liedje
1: draaien. Want de vrije val hem lieg vond mij zelfs. Dus die is heel gauw hem lieg. Zoals wie dat in de swingmel ging. Ja.
0: Ja. Ja. Zal we gewoon een nummer draaien?
1: Dat liedje in die rups, dat komt in het volgende liedje. Daar zit dat in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is gewoon voor dan draaien?
1: Kermis.
0: Ah, van Zuschum?
1: Ik heb hem.
0: Oké.

0: Ja, ik zong het inderdaad zelf. Hè?
1: Ja.
0: Ging dat apparaat maar niets meer open?
1: Och, ging het maar niet meer open, ja.
0: Nou,
1: maar het is wel opengegaan, anders had ze niet.
0: Nee, dat klopt. Nee, dan zat ik nog altijd in die rups.
1: Ja. En de kermis, dat heet toch eigenlijk altijd wel het gehad. Ik werd een groot vreugder. Dan stond de wagens, de woenwagen, die stond in het midden. En de kermis was helemaal door hem heen gebouwd. En dat waren hele gekke attracties ook. Vechten met de beer.
0: Met een echte beer?
1: Met een echte beer, ja.
0: Ja, dat mocht toen nog, maar ja. Met echt een beer?
1: Ja.
0: Maar dat liep toch altijd verkeerd af?
1: Nee, die had wel een muilkorf en zijn negel waren geknipt en ze gaat allemaal. Maar dat kon ze vechten met een beer.
0: Negel geknipt, tong uit, gans gedrogeerd. Maar dan mocht ze wel met vechten.
1: Ja.
0: Oh.
1: Nee, echt hoor.
0: Interessant.
1: Ja, wel echt interessant. Voor de kermis was altijd processie.
0: Oh.
1: En nu is dat ook, maar pas volgende week eigenlijk.
0: Ja, processie. Dus dat is eigenlijk komende zondag. Ja, neemt u voor de kermis?
1: Nee, maar de kermis heb pas open als processie gedaan is, uiteraard. We komen misschien volgende week nog een beetje op terug.
0: Op de processie?
1: Ja.
0: Ja, leuk. Heb ze nog een kermisplaat?
1: Ja, die vind ik Gilles, hè, natuurlijk.
0: Oh, dat is ook echt een heel leuke plaat.
1: Ja, kom met.
0: Kom met naar de kermis.
1: Ja.
0: Leuk. Gewoon voor dan nog luisteren.

Goedenavond, dit is de Cake van de Week van woensdag 6 mei 2026. Moederdag of Moedertjesdag vindt zijn oorsprong in het oude Griekenland. Een eeuwenoude traditie zal komende zondag opnieuw gevierd worden. Alle mama's zullen weer ontbijterbed krijgen en zullen die dag weer in de watten worden gelegd. Grote geschenken en kleine cadeautjes mogen de moeders weer ontvangen van hun kroost en van hun kerel. En zijn die cadeaus duur? Nee hoor, helemaal niet. Het mami-team van Radio Hilario heeft de afgelopen weken een aantal goedkope geschenken op een rijtje gezet. Leuke dingen die papi en de kindertjes zelf kunnen maken. Cake van de week. 3, 2, 1...

0: Of heb je het heentje kunnen draaien met mama?
1: Nee.
0: Een mama plaat, ik vind het niet echt een mama plaat.
1: Ja, maar dat is je moeder nu dat je on. Weet hij mama dat ze on best? Dat
0: nee, onsters misschien.
1: Onsters, ja.
0: Oh, onsters, on. Ja. Want mama kon zich
1: uitzetten.
0: Uitzetten en on doen.
1: Onzetten. Ja, ja. Nou, niet echt, nee. Nee, het is een beetje wel een raar plaat, moet ik ook toegeven, maar...
0: Er zat modder in.
1: Ja, modder, zat modder in. Ja. Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, luister eens, wie je al zag, het hoofd allemaal niet zo deur te zien, hè, die moederdagcadeaus. De kind namelijk zelf de moederdagcadeaus maken. De ganse tafel ligt hij vol met knutselmateriaal eigenlijk. Zelfs tot en met het gebied van Cody ligt vol met verf en sieren en...
0: Cody Wissel, ik zit niet bij de Nemi.
1: Hallo, we zien rokjes voor Cody. Ja, Cody, dat is wel om met het knutselen.
2: Tuurlijk wel.
1: Ja? Tuurlijk, ook voor de mama. Want we hebben gewoon zoveel leuke ideeën hebben voor eigenlijk gevonden. En die wel voor u niet onthouden. Dus het wordt een hele goede kop in moederdag voor u. Het leven is al deur genoeg. Josje en Zoek met dat geknip, voorzien er niet begonnen.
0: Ja,
1: nee, voorzien er niet.
0: Je moet wel voor zondag klaar zien, hè? Kom op.
1: Het is een inknippen.
0: Ja.
1: Het inknippen, oké. Okay. Hoe gaan we met beginnen? Wat heb je?
0: Ja, ik ben aan het voorwerken. Nou, ik heb al voorgewerkt. Ik heb al een paar muizentrapjes gemaakt, hè?
1: Ik zie
0: gevouwd.
1: Het. Ja.
0: En twee van die dat zien, dat worden de binnenkes. Oh. En twee van die zien het kort, dat worden de ermkes.
1: Een pupje gisteren maken.
0: Ja, pupje. Wacht even. Ja.
1: Van moederdag is het, hè? Van moederdag.
0: Ja, wacht even. Ik heb een wc-rolje gepakt.
1: Ja, ik zie het.
0: Dat heb ik bruinig van kleur gemaakt.
1: Hm?
0: Huidkleurig broen is dat gemaakt. En ik ben nu bezig, en dat is echt heel erg leuk. En, wacht.
1: Oh. Oh, ik zie het.
0: Allemaal,
1: kon je niet groeien met de pupjes?
0: Nee, ik wil niet.
1: Nee, nu ben je best... Jos, je moet uit de concentratie...
0: Ha.
1: Let even op. Oh, maar wacht. Hè? Dat wilde de ruks.
0: Een hula-ruksje, ja. Maar ik ben even de hula's aan het inknippen. Ja, ja.
1: Wat zien hula's?
0: Hula, dat zien allemaal die losse sliertjes van dat hula-ruksje.
1: Oh ja. De hula's van het hula-ruksje.
0: Ja, en dan plak ik nu. Wacht, mag ik even de
1: plaksel?
0: Ja.
1: Ja,
0: op de rand.
1: Dan moet even de andere pakken. Die plak beter, die andere.
0: Ja, nou beter, want die is al heel... Ja, oh, ja, die leek wel een beetje eraan.
1: Ja, ja, nee, pak dan even die
0: aan. Ja, waar. Hey, en dan plak je dat op het wc-rolje.
1: Leuk.
0: Ja, leuk, hè?
1: Heel leuk, dat ruksje zit ook echt heel leuk.
0: Ja, ja, en dan aan de binnenkant maak je de binnenkjes van een muizentrapje, hè?
1: Ja?
0: Dat kent iedereen toch wel, hè? Van die twee slierten, zo'n muizentrapje.
1: Ja, dat weten ze natuurlijk wel. Maar krijg je ze ook schoenetjes aan?
0: Nee, heet geen schoenetje. Op het strand, hè?
1: Oh nee, bloedjeveu, ja.
0: Dat is een Hawaii-meisje, weet
1: je. Ja, sorry.
0: En, wacht even, de dingen ze...
1: Oh, joh.
0: Ja, ik ben ook een beetje zenuwachtig.
1: Ja, dat snap ik.
0: De uisjes nog knippen.
1: Ja. Oh ja, ik zie het.
0: Wel heel precies werk. En het munnetje.
1: Leuk, ja, dat is okay.
0: De plak de ogen op. Ja. De muizentrapjes hangen erop.
1: Ja. Ja, en de ermpjes moesten nog.
0: Ja, die hangen aan de zijkant. Ook die muizentrapjes zien
1: ja,
0: dat dan.
1: Ja, maar ik zie pas één ermpje.
0: Ja, het andere binnen. Noem maar bezig, rustig. En het cupje had ik al veel gemaakt, dus met de huikjes erop. Is wel heel leuk. Je hebt de zuiger even leeggehaald, heb je daar echte huikjes gevonden.
1: Echt zo?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Echt mensenhoor is het dus.
1: Ja, echt?
0: Ja, ik dacht, wacht. Een tuikje aan,
1: En krijg je ook zo'n bloemenkrans, man.
0: Ja, bloemenkransje, dat moet ik eigenlijk nog wel doen.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ja, dat dan ik eigenlijk wel. Goed, en dan kent ze het skik met een tuikje aan. En kent ze in de auto aan een spiegelje hangen.
1: Ja, leuk.
0: En het leukste nu is dat ik van mam, dat heb ik niet in de winkel gehaald, maar ik heb het wel besteld. Ik heb een reis naar Hawaii aangeboden.
1: Nee.
0: En die reis zit in het wc-rolje. Ja, leuk, hè?
1: Maar mag ik toch even gaan zeggen? Dat is misschien echt niet zo leuk wat ik nu wil zeggen. Maar die man is toch niet meer op het aard.
0: Een andere man. Nee, een andere man.
1: Een andere man?
0: Ja, ik heb altijd al reserve
1: een reserve man. Ja, dat kan
0: zo maar zien dat ik met dat gaan als die zo vervelend blijft doen. Goed, en dit is dus het resultaat.
1: Heel leuk.
0: Wacht even, de kikkers...
1: Ja, nee, maar van begin geen beeld. Jammer. Nee, is jammer, maar ik kan het misschien wel op Facebook zetten, ja, het resultaat.
0: Ja, dat. Ja, is wel leuk.
1: Ik vind het wel echt heel leuk geworden.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Echt, Hawaii. En het is zo schoon naar dat land. Oh, heerlijk. Oh.

0: Till We Meet Again. Kijk, en dat is het eind van dit liedje. En dan is meteen het antwoord op 10 vragen. Even mam.
1: Schoen, Jos. Heel schoen.
0: Hallo, maar, hey, dat Elvis Presley.
1: Elvis Presley, dat ja. Moet ik echt een nut schuren. Maar ik vond het wel heel schoen.
0: Ja, hè?
1: Ja, dan kun je ze wel echt een beetje...
0: In de stemming.
1: Het weer is al, hè, herfstachtig, winter, winterjas. Oh, maar dit is toch weer een beetje zon op de radio.
0: Ja, en ja. Een pupje, ja, ting er altijd
1: heel
0: leuk bij.
1: Ja. Echt, ik, ja. Ja, nou, echt, ik vind het echt heel erg leuk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja, ja. Maar geslaagd. Ik heb ook het van Moederdag.
0: Oh god, ja, wat
1: ja,
0: dan?
1: Wat, oh god. Ja. Nee, ik heb ook het. Dat doen toch wel heel veel lui, met name kinderen. Kreeg je dat op de basisschool of op de kinderopvang. Een versje.
0: Oh, dat is leuk, ja. Ja. Dat kreeg je ook vroeger. Als
1: een versje.
0: En dan moest bij pap en mam al het bed ging ik dat opzetten. Ja. Zeggen. Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, ik heb ook een versje. Dat heb ik zelf gemaakt. Ik ben eigenlijk wel heel gerutst erop dat je het zo goed op rem hebt kunnen zetten.
0: Oh, nou ben ik eens benieuwd.
1: Dit is geen AI, hè. Luisteraars, dit is geen AI. Dit is gewoon Marley van Herpen die zelf een versje heeft gemaakt. Zeg, ga klaar voor jongens?
0: Nou, ja. Ik hou mijn hart vast.
1: Ja, nou, daar gewoon voor, hè. Het liedje heet... het versje heet ook in de titel.
0: Ah,
1: en de titel is Fles Wijn.
0: Oh, ja. Dat is het cadeautje dan, misschien?
1: Misschien, okay. Laat ik me verrast. Nou, daar begin ik, ja.
0: Begin maar.
1: Lieve mam, jij bent mijn lekkerste boterham. Jij bent mijn fijnste kam. Met jou ga ik graag naar Amsterdam. Jij bent mijn eeuwige vlam. Ik stop nu met mijn gezwam. Gezondheid. En nu drinken wij ons lam.
0: Nou, dat is echt wel... Ja, dat is echt wel...
1: Bravo. Oh, dat bravo. Dacht ik toch, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Goed, wie vond ze mijn versje?
2: Creatief.
1: Ja, hè? Ja. En nou, doe dat maar eens, hè. Alles is op rijm. Het een of het ander woord.
0: Ja, ja, men noemt dat wel eens rijmelarij, of niet?
1: Nee, dat is niet hoor. Oh. Een rijmelarij vind ik, je gaat goede kop. Dit is gewoon heel doordag.
0: Dit is kunst.
1: Absoluut. Wat? Ben je nu weer aan het lachen, Cody?
2: Ja.
1: Ja, wat? Ja, waarom lacht ze dan nu?
2: Mag ik niet lachen?
1: Jawel, maar best moet je lachen of lacht
2: nee, nee, nee, nee, nee. Nee.
0: Dan kom ik binnen, denk ik, op de...
2: Ja, ja, ja nee, nee, nee, volgens mij niet. Oh, jawel, geweldig. Ja.
1: Oh, dat was hem met lachen. Dan kom ik binnen op de app.
2: Ja, gewoon ja. Even verloren.
1: Nou, ja, nou, dan zal van maar aannemen dat dat hoe was. Nou ja, in ieder geval, ik heb ook geen meute met als lui nu denken van potverdubbel, wat een schoen rijmpje. Mag ik dit ook gebruiken? Jazeker, luisteraars, dit mag je gewoon zo gebruiken. Ik vraag jij niks voor. Dit krijg je gewoon gratis van mij.
0: En als lui het niet meer weten, kunnen ze zaterdag even terug luisteren. Zaterdag is toch altijd de dag voor... Mamadag.
1: Voor Mamadag, ja. Maar ik zal dit rijmpje ook, omdat dat waarschijnlijk gewoon heel erg goed gaat ontstaan. Ik zal dit ook, Stren, als we toezien op Facebook zetten. Dan kunnen de luid gewoon zoomen over nemen.
0: Oh, dat is wel, ja, dat is wel leuk.
1: Niet AI in te schakelen, niet na te denken. Dit is gewoon door mensen gemaakt.
0: Is wel een rijmpje boven de 18, hè?
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: De lessen zijn, hallo,
1: drinken we ons
0: die fles
1: lam.
0: Wijn, drinken we ons lam.
1: Ja, dat werd toch, kinderen onder 18 wetten niet, maar dat is lam, denk ik. Nou, okay. Ik denk aan een lammetje misschien, van de kinderboerderij of zo. Nee, dus dit komt dus ook op Facebook. Kun je ook zomaar gebruiken.
0: Ja. Ja, fijne tip, dank je Marley.
1: Ja, en dit kun je natuurlijk ook gebruiken voor dein schoenmam.
0: Ja, dan gebruik ze toch andere dingen. Ja, meestal gebruik ze schoenmam andere dingen als die ze andere cadeautjes. Een cactus als ze gaat.
1: No.
0: Of een mensenset als ze gaat.
1: No,
0: ja,
1: no,
0: nee, dan.
1: No. Moet dat nu weer zo?
0: Nee, maar meestal is dat toch zo?
1: Is Cody nu weer aan het lachen? Of kun je wel gaan leuks binnen?
2: Ja. Goed, even leuke dingen binnen.
1: Goed, zet maar even een pleetje op. Max Sokkersek, de schoenmam.
0: Oh, niet de mam noemen.
1: Nee, schoenmam.
0: Dit gaat nu even de schoenmam.
1: Ja, dat is ook een mam.
0: Dat is ook een mam.
1: Dat is ook een modder.
0: Zie maar gelijk.

0: Schoenman, je hoort de Anjo, moet ik even denken,
1: Christa en Marlies.
0: En Marlies, oftewel Mac Sokkerstek, project van 20 jaar geleden, 25 jaar geleden.
1: Zo gaat ongeveer, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja. Maar die waren niet zo blij met de Schoenman, geloof ik.
0: Ik geloof het
1: ook
0: niet.
1: Die hadden ook zijn laatste set cadeau gedaan, denk ik. Zal ik weer een schat in de groep gooien, zodat ons even gaat gewoon knutselen?
0: Wat ga je nu maken?
1: Ja, ik heb bij een wc-rol. Goed, dus je echt in godsnaam moet met die propjes gooien. Bah!
0: Dat is een stout jongetje.
1: Ja, een stout jongetje. Ja, pas op, of er moest daar ook een knutselen. Ja, dan moest een propjes vast knutselen. Want ik kan trouwens ook heel leuks mee doen, ja. Hè? Propjes knutselen. Ik heb weer uit. Van een closetrolje, wc-rolje, kan ze ook een heel erg schoen schilderij maken. Een blommenschilderij, want moeders zien gek op blommen. Dit is een superleuke en simpele activiteit, zegt hij, om te stempelen met een wc-rolletje. En het resultaat is ontzettend vrolijk en kan eigenlijk niet mislukken. Je eigen mini Van Gogh. Leuk om thuis aan de muur te hangen of om iemand cadeau te doen.
0: Nou, echt leuk. Ja. Ja. Ja.
1: Ik ga eerst even... Wacht, ik pak even... Ja. Verf, hè?
0: Ja.
1: Ja. Kijk, wat ik nu doe, hè? Mm-hmm. Nu ga ik om de rand van het wc-rolje, ga ik nu de verf aanbrengen.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, en nu ga ik dat gewoon allemaal runnetjes opmaken.
0: Oh, dat is leuk, inderdaad. Ja,
1: kijk, dat is het begin.
0: Rond, hè?
1: Dat is het begin. Dat is het voordeel van zo'n wc-rolje. Ja, dat is rond. Dat is heel rond. Ja. Ja, zo is dat niet zelf goed te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, nu heb ik al een stuk of... 10 runnetjes, zei je op.
0: 12
1: keer door. Nu pak ik er even het verf. En wat ga ik nu erop verven, denk ze? De bleetjes.
0: De bleetjes, dat wou ik zo zeggen. Ja.
1: Kijk, wie is dat nu dan? Kijk. Ja. Echt, schoen, hè?
0: Ja, kleurig.
1: Schoen, hè? Ja. Dan pak ik even weer een andere kleur. Dan pak ik het roeien. Nu blauwe. Kijk, nu heb je al één blom heb ik al klaar.
0: Ik vind het schoon. Vind
1: het leuk, Cody?
0: Ja, ik vind het
2: mooi.
1: Schoon, hè? Is eigenlijk echt wel een beetje kunst, hè? Is
0: creatief. Een beetje, ik vind het heel creatief.
1: Creatief. Is echt een beetje een Van Goghje.
0: Ja.
1: Kijk, en ik heb zoveel van die runnetjes op. Dus ik ga allemaal die bleetjes gewoon nu drop maken. En ook het steeltjes.
0: Ja.
1: En dan moest dat wel nog inkleuren. Dus ik ben nu even bezig, met.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Zoveel gaat muziek draaien dan?
1: Ja, doe maar, gaat muziek, want ik ben helemaal echt even mee bezig.
0: Heb je een bloemenplaat?
2: Een bloemenplaat?
0: Ja.
2: Ja, ik denk het wel. Ja. We were good.

0: natuurlijk Miley Cyrus met het schoene nummer Flowers.
1: Ja, en dan zien.
0: Ja, ik ben...
1: Is het opgedroeid een beetje?
0: Ja, nee, nog niet echt, maar... Wacht, kijk, vind je? Dat is het eindresultaat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Leuk, hè? Cordy, Shuna?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ik werd er niet zo...
1: Jawel, ja.
0: Maar ik zat ook op Facebook zitten, hè?
1: Ja, weet ik niet. Is dat...
0: Nee?
1: Oh, is dat zussen, handig voor de lui?
0: Ik merkte dat je het niet echt heel leuk vond.
1: Oh, jawel, dus,
0: ja, toch?
1: Sjoen de Onheer, dat is leuk bezig geweest. Jawel.
0: Mini van Gogh.
1: Ja, Mini van Gogh. Ja,
0: dan hang ik er al zelf op.
1: Ja, ik vind
0: het
1: wel leuk.
0: Nou, dat ziet er beter, Jas.
1: Ja, nou, dat is het probleem wat ik had vroeger. Dat is een traumaatje van mij, van vroeger. Ik heb mijn mam een kettle gegeven... gemaakt van wc-rolkes. En ze dacht trouwens eigenlijk een diamantenketting te krijgen. Van pap trouwens, heet van mij.
0: Zo'n kind was ze toch niet?
1: Nee, maar dat was ook niet echt groot geluk. Maar toen, om dat een beetje groot te maken, heb ik een kettel gemaakt van wc-rolkes. En ik wil dat nog eens even proberen.
0: Want vroeger was dat mislukt.
1: Ja, maar nu ben ik het handiger geworden.
0: Ja.
1: En als ik... Het is wel lastig een wc-rol knippen.
0: Wauw. Kijk. Ja, daar, die had het toch al.
1: Ja.
0: Maar lekker even goed voor de lustrus.
1: Allemaal rolletjes knippen.
0: Ja.
1: Rolletjes
0: knippen van de wc-rolken.
1: Ja, dat gaat nog niet zo gemakkelijk. En die moesten al elkaar maken. En ik gies ze allemaal een kleurtje. En ik gies ze allemaal... Ja.
0: Ja, ja.
1: Maar even, ja.
0: Ja, en mee kleurt dat dan?
1: Wacht,
0: weer aan de vinger geknipt.
1: Wat? En rolken hoeven niet meer gekleurd te worden, zinnig.
0: Ja, ze worden nu allemaal goed.
1: Dat is alles zo goed. Ja.
0: Nou ja, in ieder geval, de bedoeling is duidelijk. Dus de wc-rolken en die gaan ze goed in knippen. Allemaal wie ja. Breed, 1 centimeter, 2, 3.
1: Dat mag ze zelf weten.
0: Ja. Nou, en dan? Ja? Ja, ik zie het.
1: Ah, wacht, zo knip het gemak. Oh. Dat is wel een watch hier, ja. En hoe maak ik die allemaal onder elkaar met een druitje? En ik vind eigenlijk ook... wel een leuke plaat met diamant. Een diamanten plaat misschien.
2: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Echt mislukt.
1: Ja, eigenlijk het hula meisje is de winnaar.
0: Vind ik een stom ketting.
1: Ja.
0: Echt stom.
1: Ja, ik vind ze eigenlijk wel niet zo leuk.
0: Bah, echt.
1: Goed maar weg.
0: Echt stom.
1: We doen maar allemaal weg.
0: Als je zo gaat zo krijgen, zo ja, het goed.
1: Ja.

0: Nou, Fort Willem, weekend Fort Willem niet. Iedere Maastrichter is zeker in zijn leven als kindje, als jong, als meisje daar geweest. Dat is zeker.
1: Ja. Ik vind nog altijd een hele leuke speeltuin.
0: Geweldig, echt. Ja. De ligging al, hè, midden in het Eid Fort. En,
1: geweldig.
0: Ja, die waterbaden daar. Hè, en ijskaart en ander gleutig warm.
1: Ja,
0: zoals
1: dat...
0: we door met Batman zien. Hè. Ik ken hem, die is dat badmeester.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, of Fort Willem, of Jekerdal misschien.
0: Nee, Fort Willem.
1: Fort Willem.
0: Ja,
1: ah,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Erik is daar badmeester geworden.
1: Fort Willem,
0: ja,
1: dus.
0: Moet er, ja, het pieringenbedje moet er opletten dat er geen pieringen in zitten.
1: Ja, ja. Leuk, ja. Ja, ja, nu is er eens de koppelplaat, weekend het niet. Hè. Misschien ook leuk voor die Norbert. Schat leuks, misschien met te denken. Hè, want Norbert nu staat altijd met chef.
0: Zeg eens, schat leuks.
1: Ja, nou dit, de koppelplaat. Schat leuks, de koppelplaat. Grap, nou Fort Willem Guurt van Tree of a Kind. En hij Noorkump Willem van Willem Duin.
0: Ik weet het. Dit is een redelijk gemakkelijke koppelplaat. Nou, we kregen een beetje op onze kop af en toe van de directeur. Die zegt, maak het niet te lastig, maak het niet te lastig. En dit is een geruitje, maar ook maar een heel klein geruitje, gemakkelijker.
1: Ik vind het echt humeurig. Nee, ik weet het niet eigenlijk. Nee? Ik moet er nog even over nadenken.
0: Ja, dat is toch 2 maanden vurdig,
1: ja,
0: misschien.
1: Nou, Cody misschien. Cody, heb je een leuke koppeling?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Vertel.
2: Fort Willem, dat ligt op een berg, ja.
1: Ja.
2: Is dat. En vroeger was dat water. Gans vroeger, 1 miljoen jaar geleden. Was dat water. En dan heb ze duinen normaal. Dus dan heb ze eigenlijk de duinen in het zuiden. Dus het is eigenlijk Fort Willem is dan in het duin. Dus dat is Willem Duin. En al dat water is weggeflushed. Dus dat is... als een is in een three of a kind heet en ik heb een flush, dan win ik. Dus dat is in een dubbele.
1: Nou... Ja, heel goed.
0: Ik vond het slecht.
1: Heel goed. Ja, je moet er even over denken. Ik heb het allemaal opgeschreven wat ze zag. Want het was wel een beetje ingewikkeld. Maar ik ga even nog over nadenken.
0: Er moest ook een beetje geologisch onderlag zien.
1: Ja,
0: er
1: moest geologisch onderlag zien.
0: Gerontologisch.
1: Gerontologisch, ja.
0: Ja, ornithologisch.
1: Och, ja. Heb je gehad, Jos?
0: Ja, ik heb.
1: Vertel.
0: Ja. Helaas, ik moet ook een beetje zeggen, helaas, zei bij Willem Duin, kind, koos ze eigenlijk, er is gestorven. Kindig vrij gehoord.
1: Ja?
0: Ik heb hem namelijk in Tourmaliners heel lang geleden iets gezien, ook gesproken. En
1: ah, ja.
0: Op een of andere manier vond ik dat geen leuke mens. Ik vond hem heel brani had er bezig. Hè.
1: Ja, maar was ze goed, hè?
0: Hij was heel goed. Hè. Je kent hem natuurlijk ook van Mouth en McNeil.
1: Juist.
0: Met Sjoukje van het Spijk. Geloof ik,
1: ja,
0: Sjoukje.
1: Ja, maakt ook niet zo.
0: En op een of andere manier, de Willem Duin, met die plaat Willem dadelijk. Zing ook nog even zijn eigen.
1: Ja, dat vind ik ook wel raar.
0: Ik moest hem niet zo. En bij Fort Willem had ik het... Dat moest ik eigenlijk niet zo. Als ze binnenkomen, zeg Fort Willem, dat is niet mijn ding. Dan wordt er zo'n ratel, vleegmachientje boven dicht. Dat ging van links naar rechts en van rechts naar links.
1: Oh, ja?
0: En...
1: Ja. Is genoeg.
0: Zo ging dat ratel iedere keer. En dan zat ze met een maand of 3, 4 in. En wat was spannend, maar op een of andere manier vond ik dat ratelen zo irritant. En datzelfde, dat irritantisme, zit ook in Willem Duin, vond ik.
1: Oh, dat is gewoon het irritantisme wat ze...
0: Dat is de goede draad, denk ik. Dat is de koppeling, de irritantisme van... De...
1: Ja, de lui weten wel wat ze bedoelt.
0: Mag ik even drinken? Maar...
1: Dan zal ik anders even zeggen wat ik denk.
0: Ja?
1: Ja, dus nou Fort Willem, we zeggen Willem in Maastricht, maar het is Willem,
0: mm-hmm,
1: in het Nederlands. Ja, en dan krijg je gewoon dat liedje van Willem Duin, het Willem. Maar het is eigenlijk gewoon keer Willem zit erin, 3 keer Willem. Dat is het gewoon, eigenlijk.
0: Dat mag je heel blij maken, Molly.
1: Ja?
0: Want dan vergeet ze, in Three of a Kind zat ook nog een Willem.
1: Nee, hoe?
0: Jawel. Onder andere René Enemé zat erin, maar ook Willem Peters.
1: Niet.
0: Jazeker, die zat erin. Die speelde in Three of a Kind.
1: Ja. Oh, dan zien het veer Willems. Dan
0: veer
1: is het Willems. Nog leuker.
0: Ja. Kuppen, Willem. Dan zing ik wel even zijn eigen.
1: Ja, raar.
0: Ja.
1: Dan zing ik even zijn eigen.
0: Brani, irritantisme en top.
1: Molly. Als ik ze zo zing.
0: Dat zou ik wel leuk vinden.
1: Mm-hmm.

0: Zo dat we al even genoeg Willem dingen gaan. En we moeten toch al wel bijna de hoed, hè?
1: We moeten, ja, opstappen.
0: Ik wil Peter nog even bedanken voor de foto van de swingmill. Dan weet ik ook een beetje wie dat oet zag. Ja, het is toch fijn als luisteraars gaat doorschikken. Danielle heeft nog even lekker gehad liggen te appen met Cody, maar dat weet er niet wat er precies oet is gekomen. Dat is van de oetzending. En Jos zich was toch even gaat reclame maken volgens mij, hè?
1: Nou, reclame, ik vind dit geen reclame. Hij moet gewoon gans Maastricht naar toe gaan. De Maastrichter Operettevereniging namelijk, die hebben een nieuwe productie gemaakt. En ja, eigenlijk de titel is al ontzettend leuk. En dan moet ik even, ik heb mijn bril niet op, want er staat nog meer informatie. Het gaat stubben.
0: Dat is de titel?
1: Ja.
0: En wanneer is de uitvoering? Dat is misschien belangrijk.
1: Hou er mijn bril maar met.
0: Want ik mag eens even kijken anders.
1: Ja. 7, 8 en... Oh, hij is... 29, 30 en 31 mei. De kaarten zien te koop. Het gaat stubben inderdaad. 29, 30 en 31 mei. De kaarten zien te koop in het theater onder het Friedhof. Mm-hmm. En ik vind dat gans Maastricht aan het om moet, want de Maastrichtse operettevereniging heet al 75 Maastrichtse operettes gedoen. En ze, hartstikke chic, geweldig. En het speelt zich allemaal af in Annecy. Niet de Annecy, maar de Annecy. Annecy.
0: Ja.
1: Dus 29, 30 en 31 mei, het gaat stubben van de Maastrichter Operettevereniging Theater aan het Friedhof zien de kaarten te koop.
0: Ja, en dan heb ik nog een iets recentelijk was, 9 mei, dus komend weekend, 10 jaar bestaat Biske, de band Biske. En die hebben een festival, noemen ze het, in Limburg, Kasteel Limburg. Dus dat is een beetje, gaat wij hier weg, maar een chique, heel chique locatie. Dat treedt op Spik en Span, Rampetemp, Shaking DJs en de tickets die zien te krijgen bij festival.nl. Festival.nl. Dus als je dan nog naartoe wilt, dan zien nog kaarten komend weekend. En we gaan een plaat of nummer draaien van Biske. Lekker melken.
1: Ja.
0: En voor zeggen tegen nu, tot volgende week.
1: Tot volgende week. En zometeen voor de zaterdag luisteraars muzieklijn van Jeff Goebe.
0: Jazeker. Hoi.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
2: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV.
1: Duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
2: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
3: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
4: Bonjour!
5: Bonjour mes amis, comment ça va?
4: Entre Nous.
5: Un programme avec de la musique française.

0: En ik verwelkom meteen Zas. Ze wil iets. Ja, dat ze iets willen, zeker. Anders had ze de chanson niet Je veux genoemd. Hier komt dat dwingende wens. Ik wil liefde, vreugde en goed humeur. Wie niet, Zas?
1: Donne-moi

Anders had ze de chanson niet Je veux genoemd. Hier komt haar dwingende wens. Ik wil liefde, vreugde en goed humeur. Wie niet, Sas?

Zas, eigenlijk heet ze Isabelle Geoffroy, een Française pur sang. De volgende artiest maakte een lied van een vergetelheidje. Een ontboezeming meteen, want hij zegt: ik vergat te leven. Misschien is de tekst van Johnny Hallyday niet helemaal zoals hij heeft geleefd, want dat leek vaak.

0: Johnny Holiday, die we vergat te leven. We zullen maar zeggen, in een chanson is van alles mogelijk. In ieder geval, muzikaal klopte het. Dit oorstrelende J'ai oublié de vivre. Hé, daar is Sylvie.
1: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Onze Sylvie komt uit Parijs. En dat doet Clou ook. Geschreven als C-L-O-U. Ze is nu bij ons in Entre nous met een lied over haar schouder. Vast figuurlijk bedoeld, het heet Moneypool.

0: Mijn schouder is er voor jou. Weet je dat, mijn vriendin? Het is mijn rol. Mooie boodschap van Clue. In 2021, lees ik, werd ze genomineerd als vrouwelijke openbaring van de Victoire de la Musique.
1: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Michel Fugain met een chanson over een groot tarweveld om zich te verstoppen. Waarin hij met zijn geliefde vertelt over het leven en hoe dat begon. Is dat een mooie romance? Ik vraag het Michel zelf. C'est

Chaffigan met une belle histoire. Céline is het oudste zusje van Hugo Frey. Hij prijst haar, want ze zorgde in de familie voor de jonge garde. Consequentie was hard, ze trouwde nooit en daarover zingt hij.

0: Hugo Frey. Zusterliefde in muzikale akkoorden. Uiteindelijk besloot hij met de woorden: bloos maar niet. Je bent nog altijd even mooi.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Maxime Le Forestier. Zijn echte naam is Bruno Le Forestier. Geboren op 10 februari 1949 in Parijs. Zijn vader was Brits, moeder Frans. Bruno Le Forestier kwam op de middelbare school niet verder dan de eerste klas. Hij werd wegens ongedisciplineerd gedrag van school gestuurd. Zijn zusjes Catherine en Anne kregen muziekles op het conservatorium. Maar dat was niet aan de opstandige Bruno besteed. Hij leerde zichzelf gitaar spelen met behulp van liedjes van Brassens. Op het album Le Forestier chante Brassens zou Maxime later een ode brengen aan Georges Brassens, die de bijnaam had de gorilla, de gorille.
5: Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, car au gorille.
4: In 1972 mocht Le Forestier optreden in het voorprogramma van zijn idool Brassens in het Bobino Theater in Parijs.
6: Hij had toen net een reis naar San Francisco gemaakt, samen met zijn zus Catherine.
4: Ze verbleven daar enkele weken in een blauw huis, in de Maison Bleue, midden in een hippiegemeenschap genaamd Ungadunga, waar deserteurs uit Vietnam en homoseksuelen samenleefden. Terug in Frankrijk besloot Maxime de bewoners te bedanken voor hun gastvrijheid door aan hen een lied op te dragen genaamd San Francisco. San Francisco.

0: te voet.
1: Het zou zijn grootste succes worden. Het nummer stond op het in 1972 verschenen album Mon Frère, goed voor meer dan 1 miljoen exemplaren. Hij had de titelsong net na de scheiding van zijn ouders geschreven. Hij fantaseert over de broer die hij nooit gehad heeft. Mon Frère, mijn broer.

De Forestier en Claire, beide kinderen van gescheiden ouders. Het thema komt terug in hun werk, zoals in Double Enfance, Double Jeugd, een chanson dat Maxime schreef voor Julien.

0: voici.
1: En quitter l'enfance, hoe je kindertijd je niet verlaat.
0: Tu peux quitter l'enfance, ton enfance ne te quitte pas.
1: En mourir d'enfance, hoe je kunt sterven aan de herinneringen van je kindertijd.
0: Mourir d'enfance, si je meurs en voiture, n'allez pas parler d'aventure des malheurs de l'humanité.
1: Maxime Le Forestier is vader van 2 kinderen uit 2 huwelijken. Julien Claire, vader van 5 uit 3 relaties. Hun leidmotief? Wat er ook gebeurt, heb me nog lief. De tekst is van Julien Claire, de zang van Maxime Le Forestier. Restons amants.

0: Een ode aan Maxime Le Forestier. Dank je, Paul. Tot volgende week. Jacques Brel, vaak geroemd in Entrenou. Er is alle reden voor. Ik zeg even goeiedag aan zijn dochter France Brel, een goede bekende van dit programma Entrenou.
1: Un grand bonjour à tous les auditeurs d'Entrenou. Je suis France Brel, la deuxième fille de Jacques Brel.
0: Dank je, Frans. Jouw vader die zingt het lied De La Chanson des Vieux Amants. En dat betekent eigenlijk het lied van de oude geliefde. Hoor hoe lief, ik citeer de grote Jacques, van de heldere ochtend tot aan het einde van de dag. Ik hou nog steeds van je. Bien.

0: Entre nous, un programme avec de la musique française.
1: Ik moet je wat vertellen. Heel gek eigenlijk. Ik zag haar fietsen in Maastricht op een tandem. Samen met niemand minder dan John Denver. Wel alweer wat jaartjes terug. Oké, dat was toen. Knappe Sylvie is nog steeds actief. Vandaag trekt ze de stoute dansschoenen aan. Vanavond zal ik de mooiste zijn om te gaan dansen. Om al degenen van wie je hebt gehouden te verdrijven. Sylvie Vartan.

0: met la plus belle pour aller danser. Ze is niet alleen mooi, Fortin, ze kan ook prachtig zingen.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Frero de la Vega, ook voor mij een redelijk onbekende naam. En daar moet snel verandering in komen. Het is trouwens meer dan eentje. Bij deze, hier zijn ze, hun Autour de moi.

0: Frero de la Vega was een Franse band uit de Gironde. Samengesteld uit twee muzikanten, Jeremy Frero en Florian Garcia, bekend als de la Vega. En bekendheid verwierven ze door hun deelname aan The Voice. Maar intussen gaan ze ieder hun eigen weg. Het idee om hun eens op te nemen in de muzieklijst kwam van onze Felix Meurders.
1: Entre nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is Ene van Us.
0: Ik verwelkom, zonder overdrijving, de grootste muzikus van ons allen hier. En er zitten toch echt een paar knallers tussen, hoor. Frank Steins is binnen. Hij is echte muzikoloog, violist bij André Rieu, carillonspeler en nog meer. Zoals het bespreken van muziek, dat doet hij vast bij Entre Nous. Frank Steins nu voor de klas van Entre Nous.
3: La vie en rose. Oftewel het rooskleurige leven. Het leven bekeken door een zonnige rooskleurige bril. Is een van de bekendste chansons überhaupt, denk ik. Maar zeker het bekendste chanson van Edith Piaf. Ze heeft dit zelf gecomponeerd. En wat wel leuk is, dat kan ik dan als muzikant vertellen, is dat het zo ontzettend goed muzikaal in elkaar zit. Het refrein bouwt elke zin op. Elke noot en op het couplet heb je elke keer een noot die daalt. Dat contrast is prachtig. En als je geen muzikale opleiding hebt gehad en je doet dit vanuit je intuïtie, nou, pet je af. Wat dit nummer muzikaal bijzonder maakt, is de manier waarop Piaf haar eigen stem gebruikt als een instrument. Ze zingt met een uniek vibrato en een frasering die elke emotie van het lied versterkt. En in die tijd was het ook nog niet zo gebruikelijk om een walsritme te gebruiken. Wel een snelle wals, maar niet een hele langzame wals. En ze heeft hier dus eigenlijk, zonder dat ze muzikale opleiding heeft gehad, heel veel regeltjes doorbroken en een heel nieuw genre neergezet.
4: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà.

0: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
1: Ik zoek naar de vertaling van aha-erlebnis. En je weet wel, als je iets ziet of hoort en meteen denkt, ja, dat is het. Noem ik het Ash-experience. Ik heb het niet officieel gecheckt hoor. Maar wat ik maar wil zeggen, als je deze klanken hoort, dan weet je zeker dat het Enfant de tous les pays is van Enrico Macias. Enfant.

Enrico Macias, nog steeds actief met Enfant de tout le pays. Dat brengt me bij Patricia Kaas. Mijn collega Jan Daams, die raakt nu een beetje opgetogen, zie ik. De zangeres uit Elzas-Loteringen kan de speakers doen kantelen met haar stem op orkaankracht, zegt hij. Veelbelovend. Dit lied Mon mec à moi verwijt ze haar vriend dat hij over liefde praat zoals hij over auto's spreekt. En toch gelooft ze in hem.

Onthoud de titel voor als je op vakantie bent. Mon mec à moi. Het betekent mijn vriendje. Patricia Kaas deed het je voor. Meer leuks. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, meer liefde. Je l'aime, vertalen overbodig, zou ik zeggen. Zo hoor je Vaya con Dios, zeg het er graag bij. Vaya con Dios is een Belgische popgroep met een stormachtig bestaan, dat wel, opgericht in 86. Ze stopten na een tijd, maar kwamen weer terug. En in 24 brachten ze zelfs een nieuwe single uit met Danny Vera. Het nummer dat je nu hoort komt uit

0: Vaya con Dios. Mooie naam eigenlijk. Ga met God, betekent het letterlijk. Het kan niet uitblijven. Hier is de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival. Louane. Il
1: n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

Ja, aan haar. Aan haar moeder, maman, brengt ze een ode. Oh ja, en als je dit vrolijke nummer hoort, wat je zo hoort, dan weet je dat het bijna instappen en wegwezen is, ook voor dit programma Entrenou. Desireless vertolkt de goede bedoeling. Reis, reis, ofwel voyage, voyage. Dag, Omar.

0: We zijn ingestapt bij Desireless en verkonden vandoor en Veer dat zien.
1: Felix Murders, Frans Steins, Paul Bourboum, Jan Dams, Mark Curvers, John Klinkenberg.
0: Bisous aan jou die bij me was en hoop dat je genoot. Hey, die meneer daar, die we nu al een tijdje kennen en die zich de hele tijd inhoudt tijdens het programma 3, 2, 1, zeg het maar.
2: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. Drie evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de nauwregeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.
2: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
3: Hallo.
4: Hallo, hallo. You're listening.
3: You are listening to SRM.
4: Student Radio Maastricht.
3: On 107.5 FM.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de nauwregeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers...